0: A banger. Here is something new. We're loving it. Spin.
1: We're fresh and first with new music.
0: Fresh. This is Spin.
2: Woo! Als aan verse ik doe al jaren. En er is nu een zo'n Spin als Miles Smith en ik.

ach had ik jeppen toe. Nog wel zeg heel ontak. Bibi Rex agus Fadeless Lokale, New Religion, Uncertain Spin, Mods and New. Dan is mijn kill. Ik chat Le Becky Hill. Ik tussu 10 minutes. Ik goopla nomade. Van Lynn. Tattoo Spin. Listen up.